0: werd nog derde. Je hoort Evenepoel.
1: Het is mooi om zo te kunnen beginnen. Het was een lastige koers om mee te hervatten. Maar ja, met een mooi resultaat, dus ik kan niet anders zijn dan tevreden.
2: Ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk winnen is belangrijk, dus het is heel tevreden.
0: Dat WK is over 2 weken ook in Canada. En in ons voetbal is Anderlecht vanavond met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Kozemans.
3: Gewoon tellen vandaag gewoon de 3 punten en het feit dat we in de eerste helft zeker gedomineerd hebben. De wedstrijden zullen zich ook weer snel gaan opvolgen nu, komende woensdag en dan zaterdag denk ik. Dus in zo'n drukke tijd is het gewoon belangrijk dat je de 3 punten meeneemt.
0: In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. Vannacht opklaringen en later komt er mist opzetten. Minima rond 11 graden. Morgen eerst grijs, later breekt de zon door. Maxima tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij maxima rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer.
4: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio. Take-

0: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Merci. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Merci niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercibvba.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Great music that takes you back. TRL. Pleasure Radio.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: TRL proudly presents your childhood. You're welcome. This is TRL.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
4: TRL. News.
5: Problemen op Brussels Airport. De luchthaven was vanavond een tijdje dicht door een drone-alarm. Rond 10 uur konden er 20 minuten lang geen vliegtuigen landen. Twee vluchten zijn zo afgeleid naar Oostende en eentje naar Luik. Er is uiteindelijk geen drone gesignaleerd en de luchthaven is weer open. En sport. Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. Hij haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Anton Charmig werd nog derde. Je hoort Evenepoel.
6: Het is mooi om zo te kunnen beginnen. Het was lastige koers om mee te hervatten. Maar met een mooi resultaat. Dus het kan niet anders zijn dan tevreden. Ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk winnen is belangrijk. Dus het is heel tevreden.
5: Dat WK is over 2 weken ook in Canada. En in ons voetbal is Anderlecht vanavond met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Kozemans.
7: Voor ons tellen vandaag gewoon de 3 punten en het feit dat we in de eerste helft zeker gedomineerd hebben. De wedstrijden zullen zich ook weer snel gaan opvolgen nu, komende woensdag en dan zaterdag denk ik. Dus in zo'n drukke tijd is het gewoon belangrijk dat je de 3 punten meeneemt.
5: In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. Vannacht opklaringen en later komt er mist opzetten. Minima rond 11 graden. Morgen eerst grijs, later breekt de zon door. Maxima tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij maxima rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer.

0: Yeah, I'm ready.
1: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: TRL proudly presents your childhood. You're welcome. This is TRL.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL News.
6: Problemen op Brussels Airport. De luchthaven was vanavond een tijdje dicht door een drone-alarm. Rond 10 uur konden er 20 minuten lang geen vliegtuigen landen. Twee vluchten zijn zo afgeleid naar Oostende en eentje naar Luik. Er is uiteindelijk geen drone gesignaleerd en de luchthaven is weer open. En sport. Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. Hij haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Anton Charmich werd nog derde. Je hoort Evenepoel.
7: Het is mooi om zo te kunnen beginnen. Het was een lastige koers om mee te hervatten. Maar ja, met een mooi resultaat. Dus ik kan niet anders zijn dan tevreden. Ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk winnen is belangrijk. Dus het is heel tevreden.
6: Dat WK is over 2 weken ook in Canada. En in ons voetbal is Anderlecht vanavond met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Kozemans.
8: Gewoon tellen vandaag gewoon de 3 punten en het feit dat we, ja, dat we in de eerste helft zeker gedomineerd hebben. De wedstrijden zullen zich ook weer snel gaan opvolgen nu, komende woensdag en dan zaterdag denk ik. Dus in zo'n drukke tijd is het gewoon belangrijk dat je de 3 punten meeneemt.
6: In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. Vannacht opklaringen en later komt er mist opzetten. Minima rond 11 graden. Morgen eerst grijs, later breekt de zon door. Maxima tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij maxima rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer.
5: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
4: Day-end.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: De superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: We are back, stronger than ever before.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Problemen op Brussels Airport. De luchthaven was vanavond een tijdje dicht door een drone-alarm. Rond 10 uur konden er 20 minuten lang geen vliegtuigen landen. Twee vluchten zijn zo afgeleid naar Oostende en eentje naar Luik. Er is uiteindelijk geen drone gesignaleerd en de luchthaven is weer open. En sport, Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. Hij haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Anton Charmig werd nog derde. Je hoort Evenepoel.
6: Het is mooi om zo te kunnen beginnen. Het was lastige koers om mee te hervatten. Maar ja, met een mooi resultaat, dus ik kan niet anders zijn dan tevreden.
7: Ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk winnen is belangrijk, dus heel tevreden.
5: Dat WK is over 2 weken ook in Canada. En in ons voetbal is Anderlecht vanavond met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Kozemans.
8: Gewoon tellen vandaag gewoon de 3 punten en het feit dat we in de eerste helft zeker gedomineerd hebben. De wedstrijden zullen zich ook weer snel gaan opvolgen nu, komende woensdag en dan zaterdag denk ik. Dus in zo'n drukke tijd is het gewoon belangrijk dat je de 3 punten meeneemt.
5: In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. Vannacht opklaringen en later komt er mist opzetten. Minima rond 11 graden. Morgen eerst grijs, later breekt de zon door. Maxima tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij maxima rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: We play the music you like. TRL Pleasure Radio.

0: Signature Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschoot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: The ultimate trip down memory lane. This is TRL.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be. You have a name. Oh yeah. TRL.
1: TRL News. Een drone-alarm boven Brussels Airport. Daardoor konden er gisteravond zo'n 20 minuten lang geen vliegtuigen landen. De toestellen werden afgeleid naar Oostende en Luik. Uiteindelijk werd er geen drone gezien en kon de luchthaven weer open. Een belangrijke oliepijpleiding is aangevallen door Irakese drones, dat zegt de regering van Saoedi-Arabië. Dat gebruikt die pijpleiding nu meer door de blokkades in en rond de straat van Hormuz, waardoor de energiebevoorrading in de wereld helemaal scheef getrokken is. De Irakezen hebben hun eigen militaire commandant die de aanval liet uitvoeren meteen ontslagen. We kennen de affiche van de mannenfinale op de US Open tennis. De Amerikaan Ben Shelton zal het opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Shelton klopte zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. En eerder vannacht won Zverev van de Rus Khachanov in 3 sets. De finale wordt komende nacht gespeeld. Shelton is de nummer 9 van de wereld, Zverev nummer 2. En in ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. We krijgen een grijze ochtend met mist. Tegen de middag komt de zon erdoor en krijgen we temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. En begin volgende week opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.

0: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 0578.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: For the love of music, this is TRL.
3: You ready, baby? Hang on.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL proudly presents your childhood. You're welcome. This is TRL.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercie. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercie niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@merciebvba.be.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
4: TRL News.
5: Een drone-alarm boven Brussels Airport. Daardoor kon er gisteravond zo'n 20 minuten lang geen vliegtuigen landen. De toestellen werden afgeleid naar Oostende en Luik. Uiteindelijk werd er geen drone gezien en kon de luchthaven weer opstarten. Een belangrijke oliepijpleiding is aangevallen door Irakese drones. Dat zegt de regering van Saoedi-Arabië. Dat gebruikt die pijpleiding nu meer door de blokkades in en rond de straat van Hormuz, waardoor de energiebevoorrading in de hele wereld helemaal scheef getrokken is. De Irakezen hebben hun eigen militaire commandant die de aanval liet uitvoeren, meteen ontslagen. We kennen de affiche van de mannenfinale op de US Open Tennis. De Amerikaan Ben Shelton zal het opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Shelton klopte zijn landgenoot Frances Tiafoe in 4 sets en eerder vannacht won Zverev van de Rus Khachanov in 3 sets. De finale die wordt zondagavond gespeeld. Shelton is de nummer 9 van de wereld, Zverev nummer 2. En in ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. We krijgen een grijze ochtend met mist. Tegen de middag komt de zon erdoor en krijgen we temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer, zo'n 24 graden.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

Yo, I'm Igor. Let's have some fun tonight. Let's go, loco.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: You have a name.
3: Oh, yeah.
4: TRL.
3: TRL. News.
5: Er konden gisteravond geen vluchten landen op Brussels Airport. Oorzaak was een drone-alarm, waardoor het vliegverkeer zo'n 20 minuten verstoord werd. Iluna de Boek die kwam uit Madeira en moest landen op Zaventem, maar dat lukte dus niet. Uiteindelijk werd er geen drone gezien en kon de luchthaven weer opstarten. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. Dat meldt de Franse minister van Transport. 44 mensen raakten gewond, onder hen een jonge vrouw van 18. Zij is in kritieke toestand. Volgens Franse media had de trein iets geraakt, waardoor één van de wagons kantelde. Zo'n 140 brandweermensen zijn ter plaatse. Sport dan. We kennen de affiche van de mannenfinale op de US Open tennis. De Amerikaan Ben Shelton zal het opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Shelton klopte zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Eerder vannacht won Zverev van de Rus Khachanov in 3 sets. De finale die wordt zondagavond gespeeld. Shelton is de nummer 9 van de wereld, Zverev nummer 2. In ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Kozemans.
6: Gewoon tellen vandaag gewoon de 3 punten en het feit dat we in de eerste helft zeker gedomineerd hebben. De wedstrijden zullen zich ook weer snel gaan opvolgen nu, komende woensdag en dan zaterdag denk ik. Dus in zo'n drukke tijd is het gewoon belangrijk dat je de 3 punten meeneemt.
5: In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. Hij haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Anton Karmic werd nog 3e.
7: Het is mooi om zo te kunnen beginnen. Het was een lastige koers om mee te hervatten, maar ja, met een mooi resultaat. Dus ik kan niet anders zijn dan tevreden.
8: Ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk winnen is belangrijk, dus heel tevreden.
5: En dat WK is over 2 weken ook in Canada. Amerikaanse zangeres Lady Gaga is mama geworden. Dat melden Amerikaanse media die Gaga met een baby in een draagdoek gespot hebben. Meer details kennen we voorlopig niet, dus we weten niet wanneer het kindje juist geboren is of wat de naam en het geslacht is. Het is voor Gaga haar eerste kindje samen met haar man Michael Polanski. We krijgen een grijze ochtend met mist. Tegen de middag komt de zon erdoor en krijgen we temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer en 24 graden.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: For the love of music. Real music. This is TRL.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Al maar meer elektrische fietsen vliegen in brand. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In 2021 gebeurde dat in Vlaanderen en Nederland samen zo'n 38 keer. Vorig jaar al zeker 102. Dat vertelt brandpreventie-expert Tim Renders, die de cijfers bijhoudt.
2: We zien branden van elektrische fietsen tijdens het opladen, niet tijdens het opladen, gewoon gestald staan, maar ook tijdens het fietsen zelf. We weten absoluut niet over welke merken het gaat en die informatie is zo belangrijk. Dus ik pleit absoluut voor een onafhankelijk onderzoek naar die kwaliteit van die batterijen.
1: Dit jaar waren er al 65 branden met elektrische fietsen. In het noorden van Frankrijk is gisterenavond een trein met 180 passagiers ontspoord. Dat meldt de Franse minister van Transport. 44 mensen raakten gewond, onder hen ook een jonge vrouw van 18. Zij is in kritieke toestand. Volgens Franse media had de trein iets geraakt, waardoor een van de wagons kantelde. Zo'n 140 brandweermensen zijn ter plaatse. Mogelijk worden er binnenkort elektrische auto's uit China in de VS geproduceerd. Amerikaans president Trump heeft laten weten dat hij daarvoor openstaat als ze Amerikaanse arbeiders inzetten. Trump wil zo voorkomen dat de Chinese autofabrikanten goedkoop in Mexico produceren en dan naar de VS exporteren. Trump zit binnen enkele weken trouwens ook samen met de Chinese president Xi Jinping. We kennen de affiche van de mannenfinale op de US Open Tennis. De Amerikaan Ben Shelton zal het opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Shelton klopte zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Eerder vannacht won Zverev van de Rus Khachanov in 3 sets. De finale wordt zondagavond gespeeld. Shelton is de nummer 9 van de wereld, Zverev nummer 2. Vanavond is er trouwens ook al de vrouwenfinale tussen de Kazachse Elena Rybakina en de Wit-Russische Arina Sabalenka. En in ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Koosmans.
3: Gewoon tellen vandaag gewoon de 3 punten en het feit dat we in de eerste helft zeker gedomineerd hebben. De wedstrijden zullen zich ook weer snel gaan opvolgen nu, komende woensdag en dan zaterdag denk ik. Dus in zo'n drukke tijd is het gewoon belangrijk dat je de 3 punten meeneemt.
1: In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. We krijgen een grijze ochtend met mist. Tegen de middag komt de zon er wel door en krijgen we temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL Pleasure Radio. We let the music speak.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Oh yeah! TRL!
3: TRL News. Een opgeloste cold case in de provincie Luik. Daar is een dertiger die 8 jaar geleden verdween teruggevonden in zijn eigen tuin. Zijn toenmalige vrouw heeft intussen ook bekend dat ze de man gedood heeft en in de tuin heeft begraven. De politie dacht jarenlang dat de man gevlucht was naar zijn thuisland Algerije, tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat er vlak na zijn verdwijning een betonnen constructie gegoten werd in de tuin. En zo ging de bal aan het rollen. De twee hadden ook een zoon, die is intussen 14 jaar oud. Al maar meer elektrische fietsen vliegen in brand. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In 2021 gebeurde dat in Vlaanderen en Nederland samen zo'n 38 keer, vorig jaar al zeker 102. Dat vertelt brandpreventie-expert Tim Renders, die de cijfers bijhoudt.
4: We zien branden van elektrische fietsen tijdens het opladen, niet tijdens het opladen, gewoon gestald staan, maar ook tijdens het fietsen zelf. We weten absoluut niet over welke merken het gaat en die informatie is zo belangrijk. Dus ik pleit absoluut voor een onafhankelijk onderzoek naar die kwaliteit van die batterijen.
3: Dit jaar waren er al 65 branden met elektrische fietsen. En mogelijk worden er binnenkort elektrische auto's uit China in de VS geproduceerd. Amerikaans president Trump heeft laten weten dat hij daarvoor openstaat als ze Amerikaanse arbeiders inzetten. Trump wil zo voorkomen dat de Chinese autofabrikanten goedkoop in Mexico produceren en dan naar de VS exporteren. Trump zit binnen enkele weken trouwens ook samen met de Chinese president Xi Jinping. De zon begint er stilaan door te komen en we krijgen vandaag temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
2: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
5: Morning Run.

0: Ja, I'm ready.
1: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Great music that takes you back. TRL. Pleasure Radio.

pure plezier haal je uit je radio met TRL Pleasure Radio met Rhythm and Dance uit de 90s, Zero's en ook de nodige retro house tunes. Blijf lekker bij ons, ook dit uur zit je hier goed.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: For the love of music, this is TRL.

Keerkin, TRL, Pleasure Radio. Goedemorgen iedereen.

Dit was hem, het eerste deel van The Morning Rum in jouw nieuwe zaterdag. Graag tot straks voor een nieuw uur en nieuw deel in The Morning Rum in deze zaterdagochtend.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Een nieuwe ronde begrotingsgesprekken. Op dit moment zit premier De Wever opnieuw samen met zijn vicepremiers. En ook de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, is erbij. U hoort begrotingsminister Vincent van Petegem.
6: Ik denk dat meneer Wunsch, zoals het een gouverneur van de Nationale Bank betaamt, wat toelichting komt geven op de economische situatie, die ook niet fantastisch is en waar we uiteraard ook die elementen mee kunnen nemen in discussie. Ik denk dat we nu voor een bijzonder zware inspanning staan van 10 miljard. En dat we nu rond de tafel uiteraard moeten zorgen dat we toch tot een evenwicht en rechtvaardig pakket kunnen komen.
5: De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Een opgeloste cold case in de provincie Luik. Daar is een dertiger die 8 jaar geleden verdween teruggevonden in zijn eigen tuin. Zijn toenmalige vrouw heeft intussen ook bekend dat ze de man gedood heeft en in de tuin begraven. De politie dacht jarenlang dat de man gevlucht was naar zijn thuisland Algerije, tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat er vlak na zijn verdwijning een betonnen constructie gegoten werd in de tuin. En zo ging de bal aan het rollen. De twee hadden ook een zoon, die is intussen 14 jaar oud. En op de Flanders Darts Trophy in Antwerpen is Andy Batens als enige landgenoot door naar de 16e finales. Batens won van de Engelsman Joe Cullen met 6-3. In de volgende ronde speelt hij opnieuw tegen een Engelsman. Kim Huybrechts is uitgeschakeld. Hij verloor van een Pool met 6-5. De zon begint er stilaan door te komen en we krijgen vandaag temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
4: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
7: Morning Run.

0: superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkracht naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

Ottomander niet durft te draaien, draait hij lekker wel. Zo zijn wij van TRL, Pure Pleasure Radio. Hou je weer klaar voor de reeks non-stop rhythm and dance tunes.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. For the love of music, this is TRL.

Ook dit uur zet ik ze graag weer op een lange mixrij voor jou. De beste 90s, zeros, retro en dance. Dit is TRL Pleasure Radio. In the night.

0: Zwart. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Een nieuwe ronde begrotingsgesprekken. Op dit moment zit premier De Wever opnieuw samen met zijn vicepremiers en ook de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, is erbij. U hoort begrotingsminister Vincent van Petegem.
6: Ik denk dat meneer Wunsch, zoals het een gouverneur van de Nationale Bank betaamt, wat toelichting komt geven door de economische situatie, die ook niet fantastisch is en waar we uiteraard ook die elementen mee kunnen nemen in discussie. Ik denk dat we nu voor een bijzonder zware inspanning staan van 10 miljard en dat we nu rond de tafel uiteraard moeten zorgen dat we toch tot een even wichtig en rechtvaardig pakket kunnen komen.
5: De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Ook vandaag wordt er opnieuw een minderjarige verhoord na de valse bommelding gisteren op een school in Gent. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. Het gaat al om de tweede jongere. 3 campussen van de school werden gisteren ontruimd, goed voor 850 scholieren, na een valse dreiging via Smart School. Het Hilton Hotel op de Groenplaats in Antwerpen mag 4 verdiepingen hoger bouwen als het dat zou willen. Dat heeft bevoegd minister Joop Roens beslist. Ondernemer Ferna Huts was daartegen, omdat dat het zicht op zijn boerentoren zou verpesten. Maar het licht is nu op groen gezet voor zo'n 137 extra hotelkamers en een openluchtzwembad op het dak. Ook het winkelcomplex tussen de gebouwen wordt gerenoveerd. Er reden nog nooit zoveel bedrijfswagens rond in ons land. Bijna 590.000 of een stijging met 12% in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ. Ondanks de strengere regels en het mobiliteitsbudget, dat je ook kan inzetten voor andere dingen, blijven veel mensen de bedrijfswagen kiezen als extra legaal voordeel. Noord-Korea heeft opnieuw projectielen afgevuurd naar de Japanse zee. Dat laat Zuid-Korea weten. Noord-Korea voerde vorige maand ook al een 10-tal lanceringen uit met raketten. De militaire oefeningen van de VS en Zuid-Korea werden vorige maand nog teruggeschroefd, onder meer omdat die een te vijandig signaal zouden geven tegenover Noord-Korea. En een zware domper voor wielrenster Justine Gekire. Zij moet forfait geven voor het WK wielrennen na een val eergisteren in een Franse rittenkoers. Daarbij liep ze een breukje op in haar knieschijf. Einde seizoen betekent dat meteen. Vorig jaar moest Gekire ook al passen voor het WK wielrennen, ook toen door een val. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij een graad of 22. Vanavond ook kans op een bui. Morgen regenachtig bij 21 graden. De dagen nadien wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.

0: naar Frituur Steakhouse Beton in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschoot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: TRL takes you back.

Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Kwaad opzet, dat is het vermoeden van de Franse politie na het zware treinongeval gisteravond in het noorden van Frankrijk. Dat berichten verschillende media. Bij het ongeval raakten 44 mensen gewond, onder hen ook een jonge vrouw van 18, zij is in levensgevaar. In totaal zaten 180 mensen aan boord, het onderzoek is nog volop aan de gang. Ook vandaag wordt er opnieuw een minderjarige verhoord na de valse bommelding gisteren op een school in Gent. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. Het gaat al om de tweede jongere. 3 campussen van de school werden gisteren ontruimd, goed voor 850 scholieren, na een valse dreiging via Smart School. Het Hilton Hotel op de Groenplaats in Antwerpen mag 4 verdiepingen hoger bouwen als het dat zou willen. Dat heeft bevoegd minister Jo Broens beslist. Ondernemer Ferna Huts was daartegen, omdat dat het zicht op zijn boerentoren zou verpesten. Maar het licht is nu op groen gezet voor zo'n 137 extra hotelkamers en een openluchtzwembad op het dak. Ook het winkelcomplex tussen de twee gebouwen wordt gerenoveerd. Er reden nog nooit zoveel bedrijfswagens rond in ons land. Bijna 590.000, of een stijging met 12% in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ. Ondanks de strengere regels en het mobiliteitsbudget, dat je ook kan inzetten voor andere dingen, blijven veel mensen de bedrijfswagen kiezen als extra legaal voordeel. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen om het leven gekomen bij verschillende Russische luchtaanvallen. 19 anderen raakten gewond, dat berichten lokale media. In Odessa en Zaporizhia werden woonwijken getroffen. In het zuidoosten van Oekraïne ging het om een bedrijf. Rusland bevestigt de aanvallen, maar zegt dat het militaire infrastructuur geraakt heeft. In het zuiden van Chili zijn al zeker 16 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bejaardentehuis, dat melden lokale autoriteiten. 10 anderen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Er loopt nu een onderzoek naar de oorzaak van de brand. En een zware domper voor wielrenster Justine Gekiere. Ze moet forfait geven voor het WK wielrennen na een val eergisteren in een Franse rittenkoers. Daarbij liep ze een breukje op in haar knieschijf. Einde seizoen betekent dat meteen. Vorig jaar moest Gekiere ook al passen voor het WK, toen ook door een val. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij een graad of 22. Vanavond kans op een bui, morgen regenachtig bij 21 graden. De dagen nadien wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
3: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
6: Yo, give me something to dance to.

through my brain.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We give you that pleasure feeling. TRL. Pleasure Radio.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: We have the one thing you like. Check it out. TRL. Pleasure Radio.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercie. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercie niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@merciebvba.be.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL News.
6: Details over de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. De 5 dodelijke slachtoffers zijn 4 vrouwen en 1 man. Allemaal 70-plussers uit Nederland. Dat laat Buitenlandse Zaken in Nederland weten. De bus botste eergisteren tegen een vangrail en kantelde. Er loopt nu een onderzoek naar de precieze omstandigheden. Kwaad opzet, dat is het vermoeden van de Franse politie na het zware treinongeval gisteravond in het noorden van Frankrijk. Dat berichten verschillende media. Bij het ongeval raakten 44 mensen gewond, onder hen ook een jonge vrouw van 18. Zij is in levensgevaar. In totaal zaten 180 mensen aan boord. Het onderzoek is nog volop aan de gang. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen om het leven gekomen bij verschillende Russische luchtaanvallen. 19 anderen raakten gewond, dat berichten lokale media. In Odessa en Zaporizhia werden woonwijken getroffen. In het zuidoosten van Oekraïne ging het om een bedrijf. Rusland bevestigt de aanvallen, maar zegt dat het militaire infrastructuur geraakt heeft. En in het zuiden van Chili zijn al zeker 16 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bejaardentehuis. Dat melden de lokale autoriteiten daar. 10 anderen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Er loopt nu een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij een graad of 22. Vanavond ook kans op een bui. Morgen regenachtig bij 21 graden. De dagen nadien wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
5: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
7: Yo, we need to do something crazy.
8: Something crazy, you know.
7: Something crazy.
9: He means doing something crazy.
10: What you have in mind?
11: I'm listening to a dumb nonsense radio show.
10: Oh, that radio show.
12: And here they are today.
13: Welkom bij de enige echte retro-parade. Tot 4 uur hoor je hier de 50 populairste hits van 20 jaar geleden. Gebaseerd op de verkoopcijfers van toen en samengesteld door Weilen Muziekblad Joepie. Dit is jaargang 7, aflevering 318. Het is vandaag de editie van 12 september 2006 met de administratie van deze week. 5 nieuwe binnenkomers. De hoogste nieuwe binnenkomers hadden nummer 23. Er zijn ook 15 stijgers te verwerken. 2 stationaire platen, 28 dalers. In die 50 platen staan ook 22 Belgische producties. Dat is 44%, niet slecht dus. Waarvan er 3 in onze eigen taal zijn gezongen. En ook 3 ex-nummer 1 hits die vinden zich in onze lijst. 12 september 2026... Qua weer is het een beetje hetzelfde als vorig jaar, als 20 jaar geleden. Maar ook 20 jaar geleden was het plusminus 20 graden. Een beetje hetzelfde weer als vandaag dus. Het is ook 12 september, is ook de internationale dag van de migraine. Het is ook de dag dus dat de vrouwen kunnen eigenlijk vanavond zeggen... Schatje, ik heb hoofdpijn vanavond. Dan is het een gegund natuurlijk. En vooral, het is ook de internationale dag van de eerste hulp, de EHBO. Een blik werpen natuurlijk naar het Rode Kruis. Chapeau voor die mannen. En wat is er nog meer? Wel, er is nog 1 dag. Het is ook vandaag de dag van de... Nee, niet van de koe. Het is vandaag internationale dag van de boerin. Het is ook de internationale dag dat we de top 3 van vorige week zaterdag even aanstippen.
14: De Super 50. Nummer 3.
15: Hey, this is Rihanna.

0: Ja, ja, nummer 3 was voor Rihanna en Unfaithful. Op nummer 2 stond Marco Borsato met zijn rood. En Henkie met zijn lief klein konijntje mochten wij vorige week zaterdag voor de 4e week op de nummer 1 aanduiden. Staat hij vandaag nog altijd op nummer 1 in de hitlijst van 20 jaar geleden? Of is bijvoorbeeld Rihanna de nieuwe kanshebber? Of zou het misschien wel een keertje K3 met ja, ja, jippie, jippie, jij kunnen zijn? Wel, blijf luisteren naar deze show, want omstreeks 4:15 dan draaien we de podiumplaatsen en zal je zien als het wel of niet dat onnozel konijn is.
1: Ja, ja.

geleden aanbeland in de bouwlijn nummer 50 van 2006. Het is trouwens de eerste nieuwe binnenkomer op nummer 49 in die lijst. Het was Syndicate of Law met I Like to Move It. En die Syndicate of Law was een danceproject dat al eind jaren 90 namaakte in de clubs. Een bekendste eigen succes was Right on Time, dat in 2000 verscheen en ook in België de nodige aandacht kreeg. Misschien ken je het nummer nog. Nee? Zeggen jullie niks meer? Dat is jammer, want mij wel in ieder geval. Het was een hit in 2000 trouwens, die we in het begin van onze carrière hier bij TRL draaiden in onze lijst van 20 jaar geleden. Maar vooral in 2006 dus, in onze lijst die we draaien, kwamen ze met een nieuwe versie van een absolute danceklassieker. I Like to Move It. Wat oorspronkelijk dé wereldhit was van Real to Real en The Mad Standman uit 1994. Die ken je waarschijnlijk wel in deze originele versie, hè? Die Move It, ja, van die Real to Real werd dus gebruikt voor het nummer van de Syndicate of Law versie anno 2006. Er werden zelfs verschillende uitvoeringen gemaakt, waaronder een radio edit, een 12-inch mix en een remix door DJ Funky, Rickstar en Frank Degrees. Die stevige clubgerichte aanpak past natuurlijk perfect bij de sound van de Powerline Supertop 50. Syndicate of Law, I Like to Move It. De eerste nieuwe binnenkomer op nummer 49 van in totaal 5 nieuwe binnenkomers. 5 nieuwe, dus wij moeten de schappen een klein beetje verminderen om die nieuwe allemaal mooi te etaleren. Dus maak er ook plaats voor die 5 die verdwenen zijn. Officieel is de zomer bijna afgelopen, maar officieel is het ook afgelopen voor Luc Lebas en Mr. Z. Na 5 weken zit hun feestje erop met een Shake Your Bam Bam. Ja, ben bezig. De man die in de backings hoort, die was vorige week nog jarig, Michael Jackson. In de Beat Freaks version van Somebody's Watching Me zeggen zij ons vaarwel na 9 weken lijst Super 50. Ja, deze lijst is mijn eigendom, dat is waar. Maar deze MASH is niet mijn eigendom. 11 weken lang was MASH van de partij met Somebody's Property. Maar nu verdwijnt de plaats echt officieel uit de lijst. Voor de Veronica's en het avontuur na 13 weken. When It All Falls Apart neemt afscheid van onze hitparade. Het is welletjes geweest. Zo ABBA zingen. Maar ook Silver levert deze week zijn noteringen af. Lay All Your Love On Me sluit na een knappe 18 weken deze top 50 voor bekeken. Number 47.

Oh, ze zijn de tekst kwijt. Tekst, pas op. Het is afgelopen. Dat is altijd de simpelste manier. Hè. Als de tekst op is, gewoon een beetje na-na-na zingen. En dan komt het allemaal lekker voor elkaar. Dit is trouwens onze tweede nieuwe binnenkomer op nummer 47. Het is de Eurosong for Kids. Samen met Gene Thomas uit 2006 uiteraard. Ja, alle nummers zijn uit 2006. Behalve als er een remix van een bepaald nummer natuurlijk gemaakt wordt. En ik wou dat ik eigenlijk de titel van die plaat ook wel een beetje was. Ja, jong en eigenwijs. Ik ben alleen nog eigenwijs. Een oude, eigenwijze man geworden. Die graag zijn zin heeft. En als hij zijn zin niet krijgt, dan maar zit te mokken in een hoekje. Ja, daar ben ik nu tegenwoordig. Ja, sorry. Mijn leven is een beetje overhoop gegooid. En ik ben een oude, zagrijnige man. Met weinig zin voor humor. Oké. Misschien toch een klein beetje zin voor humor. Allee, zullen we nu maar de zaak blijven? Want die Gene Thomas die kennen we natuurlijk al uit de jaren 90. Toen hij als frontman van X-Session verschillende dancehits scoorde. Begin jaren 2000 ging hij solo verder en koos hij voor de Nederlandstalige pop. Zijn eerste grote solo succes was Voor Haar, wat hij eigenlijk schreef voor Kirsten. Voor Christus en Madame, hè? Ja, van K3. Waarmee hij meteen ook een gouden plaat behaalde. Dan niet met Kirsten, maar met zijn plaat. Voor Haar dus. Ja, het wordt ingewikkeld. In 2006 sloeg Gene voor deze gelegenheid de handen in elkaar met de 10 kandidaten van Eurosong for Kids. Ze namen samen Jong en Eigenwijs op als de gezamenlijke single van de editie van 2006. De song werd geschreven door Gene Thomas, Wim Kleis en Alain van de Putten en geproduceerd door Gene Thomas hemzelf. 10 jonge kandidaten zouden later in het najaar strijden voor een ticket naar het Junior Eurosong Festival. En de single kwam hier binnen op nummer 47 en zou uiteindelijk nog doorstoten de komende weken tot nummer 28. Tweede nieuwe dus op 47. Gene Thomas en de Eurosong for Kids 2006 en Jong en Eigenwijs. Ook de derde nieuwe die staat nu reeds te popelen van ongeduld en die klonk origineel in de jaren 90 zo. Ik zeg nu wel in de jaren 90 waren. Ja, we moeten toch nog een paar jaren afdoen, want het komt origineel uit 1988. Het gaat er wel allemaal over onze derde nieuwe binnenkomer, dus ofwel Kim Wilde. Die brak natuurlijk begin jaren 80 reeds door wereldwijd met de oh zo bekende nummer die ik je toch niet wil laten liggen. The Kids in America. Haar allergrootste hit single, die Kids in America. Maar ook in de jaren 90 had ze ook een hit met dit bijvoorbeeld.

Inderdaad, Keep Me Hanging On was ook een dikke hit voor Kim Wilde, net zoals Jared Love. En deze You Came, die in 1988 dus een hit was voor haar. Wel, ze bleef ook in de jaren 90 een beetje muziek maken, Kim Wilde. Maar in 2006 maakte ze een opvallende comeback. Voor haar album Never Say Never nam Kim Wilde enkele van haar bekende nummers opnieuw op. Dat aangevuld met nieuw materiaal. En een van die vernieuwde klassiekers was You Came. De 2006 versie werd bovendien de eerste single van het album en kreeg een moderne productie mee. Ook in België deed de comeback het goed. You Came 2006 zou uiteindelijk tot het nummer 33 klimmen in onze lijst. Vandaag staat Kim Wilde met die nieuwe versie op 45 in onze Super 50 als de derde nieuwe binnenkomer. Oké, zijn jullie klaar voor? Draai je maar!

0: Kijk, dit is nu net waar wij Belgen goed in zijn, hè? Jamstyle. Ja. In de jaren 80 toen waren we de uitvinders van de New Beat. Wat we ook natuurlijk wereldwijd voor bekend zijn. Maar ook in 2000, hè, in de Nillies, konden we er ook wat van met die jamstyle. Mark with a K. Oh my god, I'm drunk, baby. Ja, dan don't drink and drive. Dan moet je een bob ergens zien te versieren als je vanavond uitgaat en lekker gaat swingen. En je drinkt wat pintjes of wat bakos of weet ik veel wat je allemaal achterover in je krop gaat duwen. Wel, wees dan voorzichtig en zorg dat je iemand bij je hebt die niet drinkt. Mark with a K and drunk. Vorige week zaterdag op 45. Het gaat nu goed. De goede richting uit. Want hij stijgt vandaag met 5 plaatsen naar nummer 40.
1: Het is tijd voor een nieuwe in de Powerline Super Top 50.
0: En met die nieuwe, dan bedoelen we de op 1 na hoogste nieuwe binnenkomer. En die staat op nummer 38 en is de vierde nieuwe. Dit is het nummer voor Milk Inc. en Run. Milk Inc. was tegen 2006 al lang geen onbekende meer. Het Belgische danceproject rond Reggie Pengsten en Philippe van Deuren had sinds eind jaren 90 een indrukwekkende reeks hits opgebouwd. Met onder andere In My Eyes, Walk on Water en Land of the Living en uiteraard Whisper. Die laatste werd in 2004 zelfs een nummer 1 hit in België. In 2006 zat Milk Inc. opnieuw helemaal goed. Na Ain't It Love kwam in september Run uit. De eerste single van het album Supersized. De productie was opnieuw in handen van Reggie Pengsten en Philippe van Deuren. En Run deed het bijzonder goed. Vandaag starten we op nummer 38. Maar de plaat die zal de komende weken wel doorstoten tot en met nummer 7. In maar liefst 22 weken zal die plaat in de Super 50 blijven staan. 20 jaar geleden toch tenminste. In 2006 was trouwens een heel bijzonder jaar voor Milk Inc. Want op 30 september vierden ze hun 10-jarige carrière met een groot concert in het Sportpaleis in Antwerpen. Op 1 na hoogste hier binnenkomen op nummer 38 dus. Hier is Milk Inc. En Run, Run, Run. Heeft niks te maken met Evi Gruijaert, want dat was Start to Run natuurlijk.
2: Nummer 38.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: That's it for the commercials. Here's the music. TRL.

0: zijn zo van die platen waarvan je denkt van... bij dit moet ik toch mijn waffel houden. Zo weinig mogelijk in praten. En zoveel mogelijk genieten van dit nummer. Ik heb het een beetje bij deze. Bij Legend in de Trent Miller remix version. Van Juma Sound System. Met zo'n heerlijke plaat. En het is dan nog een snelle stijger ook. Want vorige week zaterdag kwamen ze nieuw binnen op nummer 48. En nu stijgen ze door met 14 plaatsen. Maar laat dat nog niet de snelste stijger zijn. Want vandaag mogen we genieten van twee snelste stijgers in onze lijst. Maar dat is voor straks nog. Voorlopig houden we het nog een beetje op nummer 32. Next nummer 1 trouwens in onze lijst. Die nummer 32, die is voor Jekyll and Hyde. En Frozen Flame, ja. Als ik dit hoor, dan denk ik aan onze zomer van 2026. Maar tegelijk ook aan de zomer van 2006. En hopen dat die zomers nooit meer weggaan. Maar ik kan het niet tegenhouden. Vrienden, de herfst komt eraan. We kunnen niks aan doen. Maar voorlopig laten we nog genieten van een beetje zon en temperaturen van 20 graden hier bij TRL Pleasure Radio.
1: Nummer 32.

0: Ja, je merkt het ook, hè, dat midden jaren 2000 in de Nillies, dan won de Jamstyle aan populariteit. We hadden al Mark with a K in het begin van deze show. En hier dan nog een keertje. Onder de vorm natuurlijk van Jekyll en Hyde op nummer 32. Ex-nummer 1 hit met hun Frozen Flame. Ik had het al over onze snelste stijger. Ik heb zo de indruk dat het zover is. Ja, ja, ja, ja. We hebben er twee vandaag in onze lijst. Tweemaal de snelste stijger. En die platen die gaan goed door. Want vorige week zaterdag was ze nieuw op nummer 42. En de snelste stijger, als we met onze calculator dat snel omrekenen, dan komen we op 15 plaatsen winst voor onze snelste stijgers. Dit is de eerste van de twee. Op nummer 27 Bells product voor Sandrine met haar Story of Us.
1: Nummer 27.

zeggen, meisje? Zeg het. Inderdaad, onze snelste stijger. We hebben er twee vandaag. Straks nog eentje op nummer 9. Maar deze was op 27. 15 plaatsen winst voor Sandrine. Belgische producers met The Story of Us. We zaten ooit trouwens in de finale van Idol. Ja, deze misschien ook, weet ik veel. Maar het gaat er allemaal niet over die Idol. Het gaat hem over onze jarigen. Wie mogen er allemaal kaarsjes uitblazen op deze 12 september 2026? Het zijn onder andere Linda Gray. En als je denkt van wie, what the hell is Linda Gray? Wel, die 86-jarige actrice speelde ooit Sue Ellen in de toendertijd in de jaren 80 zo bekende feuilleton Dallas. Voilà, kijk. De man met de verschrikkelijke lage stem, Barry White. Nou, Barry White die wordt er 82, maar hij zal het nooit worden, want hij overleed in 2003. Mylène Farmer, de Franse zangeres, wordt er 65. Ik heb ook nog een Nederlandse DJ die jarig is. DJ Dark Raver. Die heeft een gezegende leeftijd van 59 jaar. En dat is de schone leeftijd, vind ik persoonlijk. Meer zeg ik er niet over.

0: you what you get. What you got is what you get. Horen we dat eigenlijk een beetje stel dat het net een beetje zoals dit programma is met de DJ, ja. What you got is what you get. What you get is what you got. Ja. Het zotte spel hier tot en met 4 uur. De Powerlines nummer 50 van 20 jaar geleden. Dat is ook een beetje Silver en One Night Stand. En in die tijd was het eigenlijk, we moeten dat durven zeggen, een beetje concurrentie. Hè? Die Silver en die Milk Ink. Hè? DJ Wout. U kent hem wel. En Reggie, mijn man. Hè? Het was toch een beetje concurrentie. En je merkte dat ook een beetje in die plaat. Want de beat was altijd een beetje hetzelfde. En ook die synthesizerlijn was ook altijd een beetje hetzelfde tussen Silver en Milk Ink. Maar goed, ze kwamen goed overeen. En dat is eigenlijk wat het belangrijkste is. Ik heb zo de indruk dat mijn microfoon hier ergens een klap van de molen gekregen heeft. Maar ja, de DJ ook, hè?
1: Het is tijd voor een nieuwe in de Powerline Super Top 50.
0: Ja, het is tijd voor een nieuwe. En wat voor een, want we zijn toegekomen aan de hoogste nieuwe binnenkomer. Dus dat is al een tandje bij natuurlijk. Het gaat hem allemaal over Justin Timberlake met zijn sexy back. Oh, gaat niet over mij dus. Justin Timberlake had natuurlijk een indrukwekkende carrière achter de rug als lid van NSYNC. Maar in 2002, toen probeerde hij toch een beetje aan zijn soloverhaal te werken. Zijn debuutalbum Justified leverde meteen grote hits op. Heb je hem? Justified? Justin Timberlake? Vond het goed gevonden. Die album, die Justified, leverde meteen grote hits op, waaronder Like I Love You en Cry Me a River. 4 jaar later gooide Justin het over een compleet andere boeg. Met zijn sexy back kondigde hij in 2006 zijn tweede solo-album uit. Antelieve, wat heb ik toch vandaag? Ja, dat ben een beetje moeilijk te hebben. De medicatie die slaat een beetje toe waarschijnlijk. Dus opnieuw. We spoelen even terug. Zijn sexy back kondigde hij in 2006 zijn tweede solo-album Future Sex Love Sounds aan. De productie kwam tot stand samen met Timbaland en Nate Danya Hills. En vooral de combinatie van de futuristische productie, de elektronische beats en de opvallende vocalen van Timbaland gaf de plaat een totaal nieuw geluid. Het werd meteen een enorme hit. In Amerika stond Sexy Back maar liefst 7 weken op nummer 1, terwijl de song ook in Vlaanderen helemaal naar de top ging en uiteindelijk nummer 3 bereikte. Maar vandaag beginnen we dus op nummer 23 als zijnde de hoogste nieuwe binnenkomer. En dat maakt Justin Timberlake meteen de hoogste nieuwe van deze week. Hier is hij met zijn Sexy Back als de hoogste nieuwe. Vinden we hem terug op nummer 23, mijn man.

0: Yep. Dan brengt u onze plaat hier en onze record van Justin Timberlake rechtstreeks naar de Billboard Hot 100. Want die gaan we een keertje bekijken. Hoe zag de Billboard Hot 100 er exact 20 jaar geleden uit? De USA hitlijst dus, met andere woorden. Toen stond daar op nummer 5 de Pussycat Dolls en Snoop Dogg met een Buttons. Lars Bartley en Crazy. Die dalen van 2 naar nummer 4. 1 plaats Winston voor Give It Up To Me van Sean Paul. En Keisnia Cutie op nummer 3 dus. En ze hadden een nieuwe nummer 1, want nummer 1 van vorige week, 20 jaar geleden, was London Bridge van Fergie. En die daalde van 1 naar nummer 2. En de nieuwe nummer 1 heb je net hier bij ons gehoord als zijnde de hoogste nieuwe binnenkomer, Justin Timberlake. En zijn sexy back was al reeds in Amerika de nieuwe nummer 1. Maar het was ongelooflijk, want de plaat die kwam de week daarvoor binnen op 31. Luister goed, hij kwam pas binnen op 31 en steeg met 30 plaatsen rechtstreeks naar de nummer 1. Bij ons ging het allemaal niet zo'n vaart. Bij ons kom je dus nu binnen op nummer 23 als de hoogste nieuwe, Justin Timberlake en Sexy Back. Enfin, tot en met het tweede nieuws hoor je nog een lekkere plaats op nummer 19. Het zijn de Cooks en Naïef. Vrienden en vriendinnen, goeiemiddag!
1: Met Jerry de Smet. Nummer 26. Not

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercy. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercy niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercybvba.be.
2: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
3: Dat kan.
4: Ja, maar.
2: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
5: You have a name.
4: Oh yeah!
5: TRL.
6: TRL. News. De begrotingsgesprekken tussen premier De Wever en zijn vicepremiers deze voormiddag zijn constructief verlopen. Dat laat minister van Economie Clara Val weten na afloop. Bij die gesprekken was ook de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, aanwezig. De sfeer was goed, maar er zijn ook wat frustraties. Dat zegt journalist Rob van Herk.
7: Al is er nu wel onderhuids toch wat nieuwe frustratie over het interview met David Clarinval, die voor de camera's is komen vertellen dat de gouverneur van de Nationale Bank en mij eigenlijk gelijk geeft en zegt dat er alleen maar naar uitgaven moet gekeken worden, omdat de inkomsten in ons land toch al zo hoog zijn. Maar dat is maar een deel van het verhaal, hoor je dan bij andere partijen, want de inkomsten die gaan de komende jaren teruglopen.
6: En dus zal er wel naar nieuwe inkomsten en dus nieuwe belastingen gekeken worden. Meer details over de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. De 5 dodelijke slachtoffers zijn 4 vrouwen en 1 man. Allemaal 70-plussers uit Nederland. Dat laat Buitenlandse Zaken in Nederland weten. De bus botste eergisteren tegen een vangrail en kantelde. Er loopt nu een onderzoek naar de precieze omstandigheden. En de Oekraïense president Zelensky is bereid om Russisch president Poetin te ontmoeten op de G20-top in Miami in december. Dat heeft hij gezegd in een interview. De Verenigde Staten lanceerden vorige week de onderhandelingen opnieuw om een einde te maken aan de oorlog. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner hebben toen Kiev en Moskou bezocht. Zon en wolken wisselen elkaar af bij zo'n 22 graden. Morgen regenachtig en rond 21 graden. De dagen daarna wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
8: This radio program is intended for broadcast.

0: Smit.
1: Je bent er nog altijd hier in de lijst en lijsten waarvoor mijn dank uiteraard in het tweede uur van deze retro-parade. Waarin wij elke week tussen 2 en 4 teruggaan. 20 jaar back in time. Wat heb ik nog staan voor je? Wel, we gaan straks van 18 in snel tempo naar nummer 1. Ik heb nog de tweede snelste stijger staan. En ik kijk ook een keertje wat waren de meest gestreamde platen in Europa. En draaien we uiteraard die nummer 1 van de meest gestreamde plaat die in Europa te vinden was. Maar uiteraard nog veel meer dan dat. De nummer 1, de nummer 2, nummer 3 enzovoort enzovoort. En wat 1, 2 en 3 betreft, wel, zo zag die er vorige week zaterdag uit.
2: Hey, this is Rihanna.

vorige week zaterdag nog op nummer 3, Rihanna en Unfaithful. De nummer 2, die was voor Marco Borsato en Ruud. En we hadden hem voor de 4e week op nummer 1, Henkie met zijn lief klein konijntje. De vraag is natuurlijk, zal het lief klein konijntje, die helemaal zo lief niet is, zal die nog altijd 20 jaar geleden op nummer 1 staan? Of is die bijvoorbeeld vervangen door Bob Sinclair of Rihanna of Kate Ryan of K3? U zal het allemaal merken tussen nu en 4 uur. Maar beginnen doen we in ieder geval met lekkere dansen hier op zaterdag. Dance for Life, Tiësto en Maxi Jazz, die komen zometeen op nummer 18 voorbij. In jouw favoriete hitlijst op zaterdag. Of niet soms?

0: Oh, dat is toch een vette schijf, die van Tiësto featuring Maxi Jazz. En Dance for Life. Ik vind het mega monster hit dit. Ik heb zo'n de indruk dat ze dit 20 jaar later toch niet meer maken, dat soort hits. Of vergis ik mij daar totaal in, ja. Mensen zeggen altijd, het is elk in zijn en tijd. Ja, goed, kijk, 20 jaar geleden vond ik de hits toch allemaal veel beter en vond ik het een leukere tijd. Dance for Life, Tiësto en Maxi Jazz in een tweede week. Vorige week zaten nog niet op nummer 30. En nu stijgen ze lekker door met twee plaatsen, nummer 18. Tenminste, niet nu op dit moment, maar wel in de hitlijst van 20 jaar geleden uiteraard.
1: Hier de ergebnissen.
2: En maintenant, de resultaten.
3: Y aquí están los resultados.
4: And here are the results.
0: Ja, wat zijn de resultaten van de meest gestreamde platen in Europa? Dat is in principe vrij simpel, want ik heb ze gewoon voor mijn neus liggen, dus kan ik ze gewoon voorlezen. De meest gestreamde platen waren op nummer 5 afgelopen week Jolene van Dolly Parton. Geen verrassing natuurlijk, hè? Meestal zo als een artiest dood is, dan wordt hij heel veel gestreamd. Zo ook Dolly Parton en Jolene op 5. Op 4, Talk to You van Another. Een stijger op nummer 3, Choosing Texas van Ella Langley. De nummer 2 bleef nummer 2, Hugo en Ultra Nate met Moving to the Sun. En ook nummer 1 bleef nummer 1. Ha. Ik heb het een beetje gehad met die plaat van Shakira en Burna Boy. Het is nu al 3 maanden constant. Ik word er helemaal krankzinnig van.
5: De Euro Parade.
6: Euro Parade.
7: De Euro Parade.
8: El Euro Parade.
9: Euro Parade.
10: Nummer 1.
11: Hi, this is Shakira and you're listening to my favorite radio station.
12: Radio TRL.
13: Nummer 1.

Groove Cats hier bij TRL Pleasure Radio en Once in a Lifetime Groove. Vorige week zaterdag nog 18, nadat ze twee weken geleden nog aan de daalde lijn waren. En nu gaat het opnieuw goed met die Groove Cats, zoals ze stijgen met twee plaatsen van 18 naar 16. Inmiddels in een 11e week notering. Zullen we een feestje bouwen, vrienden? Ja, ik heb er zin in. Ik heb zin in een feestje. Echt zin. Want weet je waarom we er zo weer zin in hebben? Er staat zo één plaat in die je op elke trouwfeest, op elke vijf, op elke wijkkermis, op elke kermis in je dorp wel ergens gehoord. En die plaat komt niet toch wel toevallig uit 2006 zeker. Zijn naam is Willy Somers. Zijn bijnaam is de keizer van het Vlaamse lied. En zijn dikke hit anno 2006, die was Laat de zon in je hart. En we vinden die op nummer 13. Vrienden, zullen we dus dan maar echt dat feestje volop.

Kijk, er zijn zo'n paar dingen die met twee nummers in de lijst staan. Zoals bijvoorbeeld Milking staat er met twee in. Juanes staat met twee nummers erin. En deze man staat ook met twee nummers in de lijst. Zijn naam is Tiësto. We hadden hem al eerder op nummer 18 met zijn plaat die hij maakte samen met Maxi Jazz van Faithless Dance for Life. Wel, die andere plaat, die vonden we net nog. En dat is natuurlijk het heel herkenbare track of theme of the tune van Pirates of the Caribbean. He's a Pirate noemt. En dat nummer maakte hij samen met Klaus Badelt. Maar die Klaus Badelt, die maakte eigenlijk gewoon de originele versie van die tune van Pirates of the Caribbean. En Tiësto heeft er gewoon een dansversie van gemaakt. Maar goed, 20 jaar geleden heeft hij wel natuurlijk een Ferrari opgeleverd. Want het nummer verkocht zo goed dat de inkomsten van Tiësto lekker in de pocket waren. In de zevende week stijgt hij met twee plaatsen van 14 naar nummer 12. Zo meteen de commercials, maar ik heb nog een geweldige single nog klaarstaan. Net voor we toe zijn aan die commercials. En dat is de tweede snelste stijger die we tegenkomen in de lijst. En die is voor Beyoncé en Jay-Z. Met 15 plaatsen winst van vorige week 24 nieuw. Stotten ze door naar nummer 9. Kijk, dat is altijd mooi. Een koppeltje die in onze lijst staat en die na 20 jaar nog altijd een koppeltje is. Heb je dan zoiets als een déjà vu?

0: Pussycat.
1: En nog, hè? Was dat niet de Tweety of zoiets van die dinges, van die tikkenfilm of zoiets, hè?
0: Pussycat.
1: Ja, sorry. Ik ben geen Guga Behoel, dus 100% zal het me niet lukken om stemmetjes na te doen, maar ik doe mijn best in ieder geval. De Pussycat Dolls zullen waarschijnlijk geen windeieren gelegd hebben dat Snoop Dogg er een beetje in lult in het nummer van Buttons, die Snoop Dogg. En die Pussycat Dolls en Buttons stonden er 10 weken in, 20 jaar geleden. Ze kwamen van 5 en daalden nummer 7, maar ze stonden toch in de top 3 hier in Vlaanderen. Niet alleen in Vlaanderen, want over de hele wereld was dit een dikke hit voor die Pussycat Dolls. Daarvoor nog Kei Staes en Johnny Logan in combinatie van 7 en 8 op de terugweg in hun 8e week. En Don't Cry. Nee, ik ga niet wenen, want weet je waarom ik niet ga wenen? Omdat we, hoe kleiner het nummer wordt, moeten vaststellen hoe groter de hit wordt. Voilà, dus. We zijn inmiddels aan de top 5 en daar staat volgens mij het hoogst sorteerde Belgisch product van 20 jaar geleden. Het is Kate Ryan, I'm Still Alive. Ja, gelukkig maar.

Rihanna hier bij TNL Pleasure Radio. In onze lijst van 20 jaar geleden, de Powerline Super 50. Van 2006 uiteraard, met Unfaithful in de Zeerdwijk nu. Van 3 op de terugweg naar nummer 4. Maar ze heeft wel de drie beste gestaan. Vorige week stond ze nog bij die drie beste, maar er is nu een einde gekomen. Helaas, pindakaas. Morgen trouwens trekt er een vrij actieve storing, vooral ten noorden van het land, voorbij. Maar de exacte koers ervan moet nog worden bevestigd. De maxima die schommelen morgen tussen de 18 en de 21 graden. Maandag wordt het na verdwijnen van het ochtendgrijs wisselend bewolkt. Het blijft droog op een enkel buitje na. De maxima die zullen rond de 22 graden liggen. En de wind is, laten we maar zeggen, een beetje matig uit westelijke tot zuidwestelijke richting. Het is misschien maandag wel een van de beste dagen volgende week. Met dinsdag erbij misschien wel een fietsfeertje. For the love of music, this

0: Ja, het is altijd liefde tussen jou en mij natuurlijk, hè. Ja, mijn trouwe luisteraars. Wat zou ik doen zonder jullie? Niks! Rien de Krots, Loegaballen, Marco Borsato en zijn rood blijft hangen op nummer 2. Wekenlang stond hij op nummer 1, 20 jaar geleden. Ik herinner me ook dat het een gigantische hit was destijds op de diverse feesten. Op het trouwfeest. Ik was toen, ja, ik was toen die tijd DJ. En toen kwamen ze dat nummer altijd vragen. Ik herinner me nog dat het zo'n kutnummer was om te draaien. Want je weet, al die verschillende ritmes in dat nummer, daar kan je niet op dansen natuurlijk, hè. De Super 50. Dat was zo kut. Daar had je een volle dansvloer. Draai je die Marco Borsato rood. Beginnen ze te slouwen, daarna beginnen ze te huppelen en weer slouwen. En plotseling dansvloer liggen en daar stond je dan. Hè? Slechte DJ! Ja, voilà, kijk. Enfin, we gaan het laten voor wat het was. Ik ga er allemaal geen stress in maken. Het enige wat ik mij nog een klein beetje stress in maak is dat wij nog de nummer 1 moeten draaien. En dat is het enige wat je van mij nog te goed hebt. En die nummer 1, dat is ook al een Nederlandstalig product van de inmiddels overleden Henkie en zijn lief klein konijntje. Wel, dat konijntje staat nu voor de 5e week op de hoogste positie in de hitlijst van 20 jaar geleden. 13 weken lang. En nu dus voor de 5e week op nummer 1, Henkie. Ik wens je vooral veel plezier. Niet met Henkie, maar wel met DJ Stef. Hij neemt je mee naar het Land of Dance Mix. Hem hoor je vanaf 4 uur tot en met 6. Wil je meer weten welke collega's er allemaal hier op het apparaat nog tot vanavond zitten? Dat kan. Check maar onze website www.radiotrl.be. En daar zie je allemaal. Of je kan natuurlijk ook altijd naar onze Facebookpagina gaan. Ook daar staat de programmering uiteraard netjes uitgelegd voor jullie. En voor de mensen die wat minder slim zijn, ik heb goed nieuws voor jullie. Het is ook met tekeningetjes. De Super 50.
1: Zo mensen, het liedje wat ik nu voor jullie ga zingen, dat gaat over een lief klein konijntje. Als jullie de tekst herkennen, zing hem dan maar lekker.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: De jongen die gisteren werd opgepakt na een valse bommelding in Gent is geplaatst in een gesloten jeugdinstelling. Dat laat het parket weten. De jongen van 15 werd gisteren opgepakt en verhoord. Aanleiding waren dreigberichten via Smart School. Een middelbare school werd uit voorzorg ontruimd. Er werd ook al een tweede minderjarige verhoord, maar voor hem werd geen nieuwe maatregel genomen. De begrotingsgesprekken tussen premier De Wever en zijn vicepremiers deze voormiddag zijn constructief verlopen. Dat laat minister van Economie Clarin Val weten na afloop. Bij die gesprekken was ook de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, aanwezig. De sfeer was al bij al goed, zegt journalist Rob van Herk.
2: Al is er nu wel onderhuis toch wat nieuwe frustratie over het interview met David Clarin Val, die voor de camera's is komen vertellen dat de gouverneur van de Nationale Bank en mij eigenlijk gelijk geeft en zegt dat er alleen maar naar uitgaven moet gekeken worden, omdat de inkomsten in ons land toch al zo hoog zijn. Maar dat is maar een deel van het verhaal, hoor je dan bij andere partijen, want de inkomsten die gaan de komende jaren teruglopen.
1: En dus zal er wel naar nieuwe inkomsten en dus ook nieuwe belastingen gekeken worden. En nog eens een medaille voor zeilster Emma Plasgaard. Op het WK in Ierland pakte ze zilver in haar klasse. Goud is voor een Amerikaanse, brons voor een Deense. Het is voor Plasgaard al haar 5e medaille ooit op een WK. Eerder pakte ze ook al 2 keer goud en 2 keer brons. Zon en wolken wisselen elkaar af bij zo'n 22 graden. Morgen regenachtig en rond 21 graden. De dagen daarna wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden. I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio. TRL. Be welcome. You are now tuned in for the Land of Dance Mix Radio Show. Live. Via TRL from 4 to 6 with Steph T. All your favorite dance tracks in the mix. Enjoy your Saturday afternoon with the Land of Dance Mix Radio Show.

van de Land of Dance Mix Radio Show hier op TRL zit erop. Zometeen na het nieuws en weer van 5 uur zijn we terug met nog meer dance beats in de mix. Graag tot zometeen iedereen.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
5: Name.
6: Oh yeah.

0: de plaats van Kylie Minogue en Bebe Rexha. We hebben ook Dante Klein, Louis Thompson en straks ook Dubvision en Martin Garrix samen met James. Maar nu in de mix Nadia Ali, Endlessly, samen met deze van Kim English, For the Love of Music. En ze hebben gelijk.
1: Sit back, relax, and enjoy the hottest dance beats.
2: The land of dance mix radio show.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Een Oekraïense soldaat die in ons land verzorgd werd voor brandwonden is overleden. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Defensieminister Franke laat ook weten dat zijn lichaam intussen gerepatrieerd is. Het slachtoffer is een dronepiloot. Al sinds het begin van de oorlog vangt ons land Oekraïense slachtoffers op die niet in hun eigen land verzorgd kunnen worden. De komende weken gaan de begrotingsgesprekken voort. Premier Bart De Wever gaat 1 keer per week samenzitten met zijn vicepremiers. Je hoort journalist Rob van Herk.
6: Intussen kunnen dan de kabinetten onderling dingen uitrekenen om die cijfers dan aan de ministers te geven om rond de tafel te bespreken. En vanaf oktober, afhankelijk van hoe alles loopt natuurlijk, wil de premier een versnelling hoger schakelen. Dan vraagt hij aan zijn vicepremiers 3 à 4 dagen per week om samen te zitten om dan tegen 13 oktober echt in een conclaaf te gaan om hopelijk dat akkoord te vinden.
5: Eerder vandaag zat De Wever ook al samen met zijn vicepremiers. Dat overleg zou constructief verlopen zijn. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 7000 ebola-besmettingen geregistreerd. Bijna 3400 mensen zijn ook overleden. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Nationale Gezondheidsinstituut in Kinshasa. Maar experten vermoeden dat het aantal slachtoffers wellicht veel hoger ligt, omdat de uitbraak maandenlang niet werd opgemerkt. De huidige ebola-epidemie is de dodelijkste in de geschiedenis van het land. Wielrennen. De Spanjaard Mika Landa heeft de koninginnenrit in de Ronde van Spanje gewonnen. Landa finishte solo na een loodzware bergetappe. De Noor Tobias Johannessen werd tweede. Onze landgenoot Ramses de Bruyne eindigde knap derde. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement. Morgen staat de laatste rit in de Vuelta op het programma. Formule 1 dan. Wereldkampioen Lando Norris start morgen van op de polepositie in de Grote Prijs van Spanje. Hij was vandaag de snelste in de kwalificaties. Norris haalde het voor WK-leider Kimi Antonelli en de Nederlander Max Verstappen. En op dit moment gaat Tournee Nationaal van start. Dat betekent dat er in heel Vlaanderen gratis pintjes getapt worden. Het maakt deel uit van de Nationale Cafédag. Dat is een initiatief om onze cafécultuur levend te houden. Je hoort de organisator Ben Moling.
7: Het is gewoon superbelangrijk dat wij onze cafés eindelijk eens de aandacht geven die dat ze echt verdienen. We moeten ons daar echt heel bewust van zijn, want onze maatschappij wordt altijd maar meer individualistisch. Veel mensen zitten in isolement. Er zijn heel veel eenzame mensen, heel veel singles. En voor die mensen, en voor iedereen natuurlijk, is zo'n café wel essentieel voor onze mentale gezondheid.
5: Uitbaters hebben het ook steeds moeilijker. Elke dag verdwijnt er in ons land één café. Vanavond en vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden dan. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden. En het wordt dan ook zonniger.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
8: The best electronic dance music right now in Urban C's radio show. Looking for the perfect beat.

0: Maybe the original pulse was stomping on the ground. Repetitive monotonous rhythms.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
5: TRL News.
6: De politie onderzoekt een opvallende diefstal op het festival Voodoo Village in Grimbergen. Het gebeurde gisteren, maar het raakt nu pas bekend. Plots werd er een irriterende spray in het rond gespoten. In de chaos hebben dieven zeker 2 festivalgangers kunnen beroven. 12 mensen die in aanraking kwamen met de spray hadden verzorging nodig. De organisatie heeft intussen de beveiliging verdubbeld. Rode Kruis Vlaanderen roept mensen op om de AED-toestellen in hun buurt te controleren. Die vind je op openbare plaatsen, bijvoorbeeld aan een sporthal. Je kan ze gebruiken als iemand een hartstilstand heeft. Het Rode Kruis wil nu een lijst maken van alle beschikbare AED-toestellen. Jan Poté legt uit hoe je daarbij kan helpen.
7: We hebben in de eerste hulp-app van Rode Kruis Vlaanderen 9500 AED's gezet. Je kan die zien op een kaart. Als je naar een AED gaat, kan je controleren of die er nog is, of die publiek is, of die achter een gesloten deur staat. Je kan daaraan toevoegen of dat die AED correct hangt en dat kan je valideren in de app. Heel eenvoudig.
6: De oproep moet ervoor zorgen dat mensen in noodsituaties sneller een AED-toestel kunnen vinden. Straks is het grote moment daar voor duizenden fans van zangeres Céline Dion. Dan start het eerste optreden van haar comeback in Parijs. Dion leidt aan het stiff person syndroom, een spierziekte waardoor ze ook niet meer kon zingen. De afgelopen jaren moest ze alle concerten afzeggen, maar nu is ze terug. En ook deze fans kijken daar naar uit.
8: Ja, ze lijkt in vorm wel, hè? Ja, ziet er goed uit. Knap, gemotiveerd, enthousiast. Vanavond komt het sowieso goed, maar ik ben wel blij dat we voor vanavond tickets hebben. Je weet maar nooit wat er gebeurt.
9: Ik denk dat het allemaal goed komt. Ik heb er vertrouwen in. Ik ben al een grote fan sinds ik bij de buurvrouw, toen ik 8 jaar oud was, zat ik al op Céline Dion door de woonkamer te dansen. Dus het is, zit er al lang in.
6: Na vanavond volgen er nog 25 concerten. De Spanjaard Mikel Landa heeft de koninginnenrit in de Ronde van Spanje gewonnen. Landa finishte solo na een loodzware bergetappe. De Noor Tobias Johannessen werd tweede. Onze landgenoot Ramses de Bruyne eindigde knap derde. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement en is zo goed als zeker de eindwinnaar. Want morgen wordt de laatste rit in de Vuelta gereden. In ons voetbal heeft SK Beveren gewonnen van STVV. Het werd 2-0. In de stand komt Beveren zo op de 8e plaats. STVV is 10e. En dan nog Formule 1. Wereldkampioen Lando Norris start morgen van op de polepositie in de Grote Prijs van Spanje. Hij was vandaag de snelste in de kwalificaties. Norris haalde het voor WK-leider Kimi Antonelli en de Nederlander Max Verstappen. Vanavond en vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en het wordt ook zonniger dan.
5: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
10: Ladies and gentlemen, get ready for DJ

0: natuur.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
3: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
2: TRL.
4: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Mijn kameel, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: TRL News.
3: De olie- en gasprijzen dreigen weer fors omhoog te schieten. Komt door een droneaanval op een belangrijke Saoedische oliepijpleiding. En ook de opmars van de Houthis in Jemen speelt een rol. De situatie in het Midden-Oosten wordt dus complexer. Prijsstijgingen worden daardoor al langer voorspeld, zegt professor internationale politiek David Krikkemans.
4: En dan zou het niet onverstandig zijn langs onze zijde om toch bewust aan enige vraagreductie te doen. Zelfs als we dat 1 à 2 weken kunnen verlaten, het opstarten van onze verwarming, kan dat al een klein beetje helpen.
3: In Hechtel-Exel in Limburg was een natuurbrand uitgebroken. Het gebeurde tijdens een airshow met onder meer vliegtuigen. Daar was ook vuurwerk bij en daar is het fout gelopen. De show moest door de brand stilgelegd worden. De toeschouwers liepen geen gevaar. Het vuur is intussen ook geblust. Gisteravond werd er wel degelijk een drone gespot boven de luchthaven van Zaventem. Dat verduidelijkt luchtverkeersleider Skies. Vanmorgen klonk het bij de luchthaven alsof er uiteindelijk niets werd gedetecteerd. Maar dat klopt dus niet helemaal, zegt Kurt Verwillige van Skies.
5: Gisteren was er een visuele identificatie van een drone door zowel onze supervisor verkeersleider op de verkeerstoren als door mensen van Brussels Airport Inspection. De waarneming van de drone was in de onmiddellijke omgeving van de startbaan. En dan is er voor ons geen enkele reden tot twijfel. Dan kiezen we voor de veiligheid en dan schorten we het baangebruik op.
3: Wie de drone bestuurde en waar het toestel vandaan kwam, is voorlopig niet duidelijk. En voetbal. Westerlo heeft gewonnen van Standaar. Het werd 4-2. Westerlo leek nochtans op weg naar een 2-0 zege, maar in zowat 5 minuten tijd gaf het die voorsprong uit handen. In de laatste 20 minuten kon Westerlo dan toch nog 2 keer scoren. In de stand staat het nu op de 13e plaats. Standaar blijft 6e. Vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en dan wordt het ook zonniger.

0: Ondertussen met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Mijn camion, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be of bel even 0499-24-82-22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: TRL News.
3: De olie- en gasprijzen dreigen weer fors omhoog te schieten. Komt door een droneaanval op een belangrijke Saoedische oliepijpleiding. En ook de opmars van de Houthis in Jemen speelt een rol. De situatie in het Midden-Oosten wordt dus complexer. Prijsstijgingen worden daardoor al langer voorspeld. Dat zegt professor internationale politiek David Kriekemans.
4: En dan zou het niet onverstandig zijn langs onze zijde om toch bewust aan enige vraagreductie te doen. Zelfs als we dat één à twee weken kunnen verlaten, het opstarten van onze verwarming, kan dat al een klein beetje helpen.
3: In Duitsland hebben tienduizenden mensen betoogd tegen het extreemrechtse AfD. Onder meer in Düsseldorf, Hamburg, Berlijn en München kwamen mensen op straat. AfD won vorige week de verkiezingen in Sachsen-Anhalt, met veel verontwaardiging tot gevolg. De AfD-tak daar werd 3 jaar geleden al officieel als extremistisch bestempeld. En in ons voetbal heeft Union overtuigend gewonnen van Lommel SK. Het werd 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. OH Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. OH Leuven stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OH Leuven op de 17e plaats. Cercle is 14e. Vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en het wordt ook zonniger dan.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: You have a name.
3: Oh, yeah.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
2: You have a name.
3: Oh yeah.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.